U luistert naar de uiteindelijke score van Back to the Future door een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri. Science fiction avonturen comedy van Robert Zemeckis uit 1985, waarin Marty McFly teruggaat naar 1955, gespeeld door Michael J. Fox. Om technische redenen moeten we dit knippen in twee delen, en we gaan nu luisteren naar het tweede deel.

En dat was de muziek gecomponeerd voor de film Back to the Future. U hoorde een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri. Tot slot laten we een stukje horen van de alternatieve score voor Back to the Future van Alan Silvestri. Ook weer uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Alan Silvestri zelf. En daarna hoort u nog wat meer opnamen van dezezelfde cd. Tot het volgende programma.

En dat was bij de concertzender Ongehoorde Scorens. Je hoorde een alternatieve score voor Back to the Future. En vanwege de tijd hebben we dat ook nog natuurlijk even aangevuld met nog wat andere tracks van deze CD. Ongehoorde Scorens. Centraal stond vandaag Back to the Future. Het programma wordt voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender met het programma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, een 16e aflevering over de Argentijnse componist Lalo Schifrin. Boris Claudia Schifrin, oftewel Lalo Schifrin, werd in 1932 in Buenos Aires geboren. Hij schreef voor ongelooflijk veel films en series de muziek. Hij ontving Grammy's en Oscar-nominaties. En in 1977 schreef hij de muziek voor de film Rollercoaster. Rollercoaster is een, nou, we zouden het kunnen noemen, een rampenfilm. Een groot aantal pretparken wordt de laatste tijd opgeschrikt door vreemde ongelukken. Harry Calder, gespeeld door George Segal, vermoedt dat dit geen toeval meer kan zijn en begint voorzichtig met een onderzoek. Al snel komt hij erachter dat een jonge terrorist, Timothy Bottoms, gespeeld, pretparken chanteert door middel van radiografisch afstelbare bommen in de hoofdattractie De Achtbaan. De FBI wordt ingeschakeld en de verwachting is dat de psychopaat snel in de kraag zal worden gevat. Maar die blijkt slimmer dan op het eerste gezicht wordt aangenomen. Suggestieve muziek dus van Lalo Schifrin voor de Rollercoaster.

En zo heeft u kunnen luisteren naar de filmmuziek van de Rollercoaster. Muziek van Lalo Schifrin. Dan eindigen we dit programma met nog een kort stukje uit de film The Competition. Een romantische film over een wedstrijd waar pianisten tegen elkaar strijden. En daar ontstaat natuurlijk een liefdesgeschiedenis uit. The Competition. En u hoort de song People Alone. Gezongen door Randy Crawford en het studioorkest onder leiding van Lalo Schifrin. In dit programma, The Sound of Movies, heeft u kunnen luisteren naar muziek van Lalo Schifrin.

Beste luisteraars, welkom bij ons programma The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 188, Bronislaw Kaper of Kaper. Bronislaw werd geboren in Warschau in 1902 en overleed op 81-jarige leeftijd in Hollywood in 1983. Hij had voor 133 films de score gecomponeerd. Kaper begon zijn loopbaan als pianist in de traditie van Chopin, maar kwam via Berlijnse cabarets en Parijse huwelijkscomedies bij Metro-Goldwyn-Mayer terecht. En u weet, die filmstudio was beroemd om zijn grote musicalproducties. Na de hit San Francisco, die hij in 1936 schreef voor Jeanette MacDonald, dat heeft u in de eerste uitzending van Kapers Muziek kunnen horen. En als u daar benieuwd naar bent, kunt u altijd terugluisteren via onze on-demand knop op de site. Hij kreeg daarna van Louis B. Mayer, de grote baas van MGM, de opdracht om nog veel meer liedjes te maken. Zo leverde Bronislaw Kaper in 1938 materiaal voor een piepjonge Judy Garland. Dat was nog voor ze onsterfelijk werd met The Wizard of Oz. Hij deed dat voor de luchtige muziekfilm Everybody Sings. Dezelfde scenario-schrijvers als voor The Wizard of Oz bedachten een verhaaltje rond een rijk maar verveeld schoolkind met de grote revuester Fanny Brice als haar Russische kinderjuf. De oorspronkelijke titel van de film luidde Het lelijke jonge eendje. Judy Garland wordt van de conservatieve privéschool gestuurd als ze bij de muzieklessen in jazzstijl gaat zingen. Later probeert ze zelfs als blackface een rol te krijgen in een Negro musical. Deze opzet van het verhaal vroeg om een diversiteit aan theaternummers, geleverd door Burt Calmer, Harry Ruby, Roger Edens en Walter German. Voor Everybody Sings componeerde German en Kaper het lied Down on Melody Farm. Het MGM Studio Orkest wordt gedirigeerd door Georgie Stoll. De tekst is van Gus Kahn. De stem, Judy Garland.

In de eerste aflevering, met muziek van Bronislaw Kaper, zat de lekker lawaaiige begeleiding van Groucho Chico en Harpo Marx in A Day at the Races. Het is een film uit 1937. Kaper werkte hierin samen met componist Walter German en tekstschrijver Gus Kahn. Dit soort eclectische muziek was precies wat de Marx Brothers wilden en daarom werd Kaper opnieuw gevraagd voor een raar liedje. Kahn bedacht de tekst You Can't Argue With Love, hetgeen door Groucho in de rol van oplichter S. Quinton Quayle wordt gestaafd met de uitspraak Time Wounds All Heals. In de saloon zingt Lulubelle, gespeeld door June McCloy, het nummer met een omvloerste alt, begeleid door de goudzoekers in het Wilde Westen en een barrel piano. De muzikale leiding lag net als bij Everybody Sings bij Georgie Stoll.

Officiële erkenning van zijn vakgenoten voor het veelzijdige talent van Bronislaw Kaper volgde in 1954. Zelf had hij liever voor een dramatische score een beloning gekregen, bijvoorbeeld zoals voor de Brothers Karamazov, of voor zijn prachtige partituur voor Mutiny on the Bounty in de versie met Marlon Brando uit 1963. Maar hij kreeg de Oscar voor zijn muziekscore in Lily, een zoetige bakvissenaffaire voor Leslie Caron en Mel Ferrer uit 1953. We beginnen met de demo track, een zogenaamde pre-record, waarin Kaper vrij bluesy op de piano varieert, terwijl het ten behoeve van de dansers een metronoom is aangezet. Daarna volgt de filmuitvoering met de big band delen die werden georchestreerd door Skip Martin. De hoofdmelodie in het Adoration Ballet komt uit het melodrama A Life of Her Own, waarvoor hij 3 jaar eerder de score schreef. Kaper hergebruikt voortdurend zijn thema's als hij vond dat ze nog niet genoeg bekend waren. Arme Lily intussen kan haar machteloze liefde voorlopig alleen bij de poppenkast poppen kwijt. Ze zingt met hen. Kaper schreef er het liedje Hi Lily, Hi Lo voor, dat hem grote bekendheid verschafte. U hoort het in instrumentale versie, in 1958 door Ray Heindorf, gearrangeerd tot liftmuziek. Heindorf dirigeerde het MGM Studio Orchestra.

Filmstudio Warner Brothers kampte in 1958 met het eerste verlies in 20 jaar. En wel van $1 miljoen. Gelukkig kwam het project Anti-Meme. Het was een bestseller van Patrick Dennis en een Broadway-hit van Rosalind Russell over de tante uit Beekman Place die haar 10-jarige ouderloze neefje de wonderen van de wereld voortovert. Russell speelt de hoofdrol ook in de verfilming door Martin da Costa en de film werd bij ons uitgebracht onder de titel Wat een tante. Bronislaw Kaper schreef er vrolijke muziek bij. Ray Heindorf bewerkte en dirigeerde zijn thema's tot Ballroom Lounge. De hoofdmelodie wordt daarbij een elegante wals. Het nummer werd later ook gezongen door Johnny Mathis en Tony Bennett. De song heet dan Driftin', met tekst van Kim Grennan. Maar hier hoort u het MGM Studio Orkest instrumentaal.

MGM gebruikte zijn stafcomponist voor alles waar zoet pianospel voor nodig was. Bronislaw Kaper was een getrainde klassieke pianist. De muziekfilm Her 12 Men uit 1954 was een stervehikel voor Greer Garson. Ze was een weduwe die een nieuw doel in haar leven vindt als lerares op een jongensinternaat. Regisseur Robert Z. Leonard maakte er een mannelijke variant op van de familie Trapp, in 1959 in musical form The Sound of Music ging heten. Robert Ryan speelt de rol van kritische collega van Greer Garson, die uiteindelijk toch verliefd op haar wordt. Kaper componeerde samen met Charles Walcott ook de hymne voor de school, The Oaks. Het MGM Studio Orkest onder leiding van John Green.

In 1956 kreeg Bronislaw Kaper de prestigieuze opdracht voor Somebody Up There Likes Me, een boxfilm met Paul Newman en hij was daarin Rocky Graziano. En ja, dat is de Rocky naar wie Sylvester Stallone zijn alter ego heeft genoemd. Paul Newman kwam in plaats van James Dean, die net tragisch was verongelukt, en maakte zich de rol eigen door, net als scenarioschrijver Ernst Lehman, wekenlang met Rocky Graziano op te trekken. Regisseur Robert Wise schoot alle buitenscènes op locaties in New York voor een grauw realistisch effect. Kaper baseerde zijn score grotendeels op de door hem zelf geschreven titelsong Somebody Up There Likes Me met tekst van Sammy Kahn. In de film werd het nummer gezongen door Perry Como, maar u hoort nu een demo-opname door Bill Lee.

Elizabeth Taylor stond sinds Cat on the Hot Tin Roof, de Tennessee Williams-verfilming uit 1958, als een vrouw waarvoor je uit moest kijken. In 1960 won ze haar eerste Oscar voor haar hoofdrol in het relatiedrama Butterfield 8. Butterfield 8 is de aanduiding van een telefoonnummer. Elizabeth Taylor speelt een model dat haar geld verdient als callgirl. Caper schreef er zwoele muziek voor. In de volgende aflevering van Jazz in de Film met Capers muziek draaien we zijn volledige score. U krijgt nu een voorproefje, het hoofdthema. Het werd gearrangeerd door bandleider David Rose, die het in 1960 met zijn eigen orkest op de plaats zette tussen andere filmhits, toen er geen officiële soundtrack van die film werd uitgebracht.

0: Als toegift heb ik nog een mededeling voor u. We mogen dit keer 2 bioscoopkaartjes weggeven voor de film Au bout des doigts. Dat is een Frans drama over een muzikaal getalenteerde Mathieu Mulinski in het hedendaagse Frankrijk. Door zijn vrienden is hij op het verkeerde pad terechtgekomen. Met hulp van buitenaf probeert hij zijn passie voor muziek terug te vinden. Gaat het lukken om een jongen van de straat om te vormen tot iemand in de klassieke muziekwereld? De hoofdrol wordt vertolkt door Jules Benchetri en de van oorsprong Engelse Kirsten Scott Thomas. Wees er snel bij, want de eerste 2 reacties die wij ontvangen op prijsvraag@concertzender.nl krijgen elk 2 toegangskaartjes die te gebruiken zijn in elke bioscoop waar de film Au bout des doigts draait. Kees Hogeberg stelde dit programma voor de Concertzender samen.
1: Dit is Radio 6, de Concertzender. Magazine met Roel Kluver.

0: Ja, dit is de Concertzaal op Radio 6 met de nieuwe aflevering van Let's Movie. En vandaag Franse rap uit de populaire vervolgfilm Taxi. Het eerste deel van die Franse film Taxi uit 1998 is van regisseur Gérard Pires. Het scenario is geschreven door Luc Besson. En die soundtrack van het eerste deel kun je vinden in het dossier van Let's Movie. Klik dan even op de website van Radio 6, www.radio6.nl, en klik dan verder op de link naar de concertzender. Het tweede deel van de film Taxi uit het jaar 2000... die is geregisseerd door Gérard Kravchik. Ook in dit deel staat de jonge Daniel centraal. In het eerste deel heeft hij zijn saaie baan als pizzacourier ingeruild voor taxichauffeur. Maar eigenlijk droomt hij ervan Formule 1-coureur te worden. En dat is te merken aan zijn rijstijl. Hij wordt aangehouden door de politie-inspecteur Emilien. En die heeft wat aan te merken op zijn rijstijl. Om zijn rijbewijs en zijn baan niet te verliezen, is hij bereid om Emilien te helpen met het opsporen van criminelen. In het deel 2 van de film, Taxi, krijgt hij de bizarre opdracht om de Japanse minister van Defensie vrij te krijgen. Daarover later meer. Eerst Danse Dessus van de Franse rapper Larage.
1: Danse dessus. Tu vois ce que je veux dire?
2: Chat, danse dessus. Rage, mec, danse dessus.
1: Que tu viennes, quoi que je fasse. Ouais, des gars et des meufs, mec, ils dansent dessus. Même si c'est la misère, ils dansent dessus. Les villes et leurs cités dansent dessus. Ceux qui veulent, tu penses qui tuent, mec, ils dansent dessus. Danse dessus.
3: Tu crois?
1: Danse dessus.

Mardala, gecomponeerd door Ismaël Darbar. Dit is Radio 6, de concertzender met het programma Let's Movie. Vandaag de soundtrack van Devdas, een Indiase film uit 2002. En ik ga nog even terug naar het filmverhaal met onze held Devdas. Wanneer hij terugkeert uit Londen, brengt hij het licht in het leven van zijn jeugdliefde, Paro. Die relatie wordt goedgekeurd door de moeder van Paro. Maar de familie van Devdas wil Paro niet als hun toekomstige schoondochter. Een helse ruzie breekt uit en Devdas verlaat zijn ouderlijk huis. Paro wordt uitgehuwelijkd aan een rijke weduwnaar. En Devdas laat zich door zijn beste vriend meeslepen in de wereld van alcohol en prostitutie. En daar komt Chandramukhi in beeld. Chandramukhi, een populaire prostituee die de dronken mannen vermaakt met haar prachtige dansstijl. Het moment dat zij Devdas ziet, raakt ze hals over kop verliefd op hem. Maar helaas, Devdas is te veel met zijn gedachten bij Paro en voelt niet de liefde van Chandramukhi. Kort daarna raakt hij verslaafd aan alcohol. Hij denkt dat de pijn en het verdriet alleen kunnen worden onderdrukt door de alcohol.

En dat was het nummer Tjalak Tjalak. Dit is Radio 6, de concertzender met het programma Let's Movie. Vandaag de soundtrack van de film Devdas. Een film uit India uit 2002. De film Devdas is het verhaal van een jongen die zijn zorgen weg wil drinken. Op weg naar het eind van zijn leven realiseert hij zich dat hij één belofte heeft na te komen aan zijn jeugdliefde Parel. Hij had haar beloofd voor zijn dood nog afscheid te komen nemen. Onderweg naar haar toe voelt hij zich steeds slechter. Hij wordt afgezet voor de gigantische villa waar Paro woont. Hier, daar op straat, blijft hij de hele nacht liggen. De volgende dag vormt zich een menigte om de man heen en hij noemt de naam Paro. Zij wordt gewaarschuwd en Paro wil zo snel mogelijk naar buiten, naar haar Devdas. De man, aan wie Paro ondertussen is uitgehuwelijkd, staat dit echter niet toe. Hij bedenkt alle mogelijke manieren om haar binnen te houden. Alle hekken en deuren rond de villa worden gesloten. Paro vindt echter een uitweg en rent zo hard als ze kan naar haar Devdas. Devdas ziet zijn Paro rennend op hem afkomen. Zijn blik wordt steeds waziger en uiteindelijk blaast hij zijn laatste adem uit. De dia die Paro in het begin van de film had aangestoken, dooft langzaam uit. Hey,

0: En dat was de laatste soundtrack uit de Indiaanse film Devdas. Een drama uit 2002, geregisseerd door Sanjay Leli Bansali. Gebaseerd op het boek van Devdas van Sarat Chandra Chattopadhyay. Dat tot besluit van dit programma-onderdeel van Let's Movie hier op Radio 6.
1: Agenda.
0: Ja, in het laatste nummer zo even wat we draaiden, hoor je de stem van de zanger KK. Dat is een afkorting, want KK heet officieel Krishnan Kumar Menon. Hij brak door in Bollywood in 1996 met een nummer voor de film Machis. En dat betekent Lucifer. Daarna zong hij het nummer Tarap Tarap. En vanaf dat moment ging zijn carrière echt van start. En op 13 oktober aanstaande geeft deze Indiaanse zanger KK een optreden in het World Forum Theater in Den Haag. En hij staat er niet alleen, want ook nog Kunal Kanjawala staat naast hem of bij hem om mee te zingen. KK, je kunt nu luisteren naar het lied Tu Ashiki He uit de film Jankar Beats door KK.

Dat was de Indiaanse zanger KK. Hij treedt op 13 oktober aanstaande in het World Forum Theater in Den Haag. En dat doet hij niet alleen, dat doet hij samen met Kunal Kanjavala. En ook daarvan hebben we hier een opname.

De stemmen van Kunal Kanjewala en Vasundhara Das. Kanjewala treedt op in het World Forum Theater in Den Haag op 13 oktober aanstaande. Dit programma Let's Movie werd voor de concertzender hier op Radio 6 samengesteld door Charla Mano.

Dit is de Concertzender. U bent bij The Sound of Movies. Daarin films met muziek van George Gershwin dit keer. Natuurlijk op tekst van zijn broer Ira Gershwin. We gaan zo meteen luisteren naar de titelsong uit de film The Man I Love uit 1947. Maar daarvoor twee songs uit The Goldwyn Follies, een film uit 1938. Love Walked In en eerst I Was Doing All Right.

een orchestra onder leiding van Alfred Newman. Nu een aantal filmsongs, natuurlijk ook van George Gershwin, maar daar is dit uur aan gewijd. En ook weer op teksten van Ira Gershwin. In omgekeerde volgorde de titelsong uit But Not For Me, de song uit Ziegfeld Follies, Liza, oftewel All The Clouds Will Roll Away, de song uit Broadway Rhythm, Somebody Loves Me, en we beginnen met de titelsong uit Strike Up The Band. Als u trouwens dit allemaal terug wil lezen, dan kan dat natuurlijk op onze website concertzender.nl. Strike Up The Band uit 1940.

Ella Fitzgerald zong wonderschoon de titelsong uit But Not For Me uit 1959. Dit is The Sound of Movies, met daarin dit keer films met muziek van George Gershwin, natuurlijk op tekst van zijn broer Ira Gershwin. En ja, we kunnen natuurlijk niet om Porgy en Bess heen, gecomponeerd in 1935. In dit geval de jazzversie uit 1958.

Muziek uit de jazzversie van Porgy and Bess uit 1958. U hoorde Mandel Lowe en his All Stars met Art Farmer trompet, Don Elliott vibrafoon, Tony Scott klarinet en bariton sax, Ben Webster tenor sax, Mandel Lowe gitaar, George Duvivier contrabas, Ozzie Johnson en Ed Shaughnessy drums en vibrafoon. En de opname vond plaats in New York op 16 en 17 juli 1958. En tot zover deze The Sound of Movies, samengesteld door Egbert Randewijk. Mariama, elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur een uur lang Afrikaanse muziek met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet! Mariama.

The Sound of Movies, daar luistert u naar bij de Concertzender. De Amerikaanse componist Leroy Shield speelt de hoofdrol in deze aflevering. Eigenlijk heet hij Leroy Bernard Shield. Geboren in 1893, overleden in 1962. Aflevering 1 is geheel gewijd aan de stock music voor comedies van producent-regisseur Hal Roach. Stock music is muziek gecomponeerd voor het archief, waaruit voor diverse films de gecategoriseerde deuntjes konden worden gekozen. We beginnen met Good Old Days, Streamline Susie, All Together en Prelude. U hoort The Bohunks onder leiding van Peter Steuven.

The Bohunks, onder leiding van Peter Steuven. En die zult u dit gehele uur horen in The Sound of Movies. We gaan verder met 5 cues uit de film Teacher's Pet van Robert McGowan. We beginnen met Schoolroom Suite.

Thema's uit 1930 waren dat. En we gaan verder met cues uit 1930 en 1931. En we beginnen met snowing.

Hughes uit 1930 en 1931 waren dat. Gecomponeerd door Leroy Shield. Aan hem is deze uitzending van The Sound of Movies gewijd. Geheel gewijd om precies te zijn aan de stockmusic voor comedies van producent-regisseur Hal Roach. En stockmuziek is muziek gecomponeerd voor het archief, waaruit voor diverse films de gecategoriseerde deuntjes konden worden gekozen. Dus die herkent u misschien wel uit de diverse films. Verder met cues uit 1935. De eerste is Raja.

Wie de Laurel en Hardy film Our Relations kent uit 1936, zal de volgende cues ongetwijfeld herkennen. Elf's Hornpipe, Walking the Deck en Fancy This. Maar om te beginnen dus Elf's Hornpipe.

Drie cues waren dat uit de Stan Laurel en Oliver Hardy film Our Relations uit 1936. En je kunt je er de scènes zo'n beetje bij voorstellen. Dan verder met vier cues die samen vallen onder de noemer Goof Suite. En daarna Where Aware, Confusion, Wrong All Wrong, Slouching en Go Get Him.

We zijn bijna aan het eind gekomen van The Sound of Movies. Maar we besluiten natuurlijk nog met een aantal andere cues, waarvan de eerste interlude heet. En dat is de laatste compositie van Leroy Shield voor de studio's van Hal Roach. En hij componeerde het voor Our Gang Follies of 1938. Luistert u naar de composities van Leroy Shield, gespeeld door The Bohunks onder leiding van Peter Steuven.

En tot zover de muziek van Leroy Shield. De stokmuziek, gespeeld door de Bohunks. En als u nou denkt, wat een leuk jaren 30, authentiek jaren 30 orkest. Dan stel ik u misschien teleur als ik zeg dat de Bohunks een Nederlands muziekensemble is. Dat vooral werken speelt uit de jaren 30 van de 20e eeuw van Amerikaanse componisten als Leroy Shield. En wanneer men geen bladmuziek kon traceren, heeft men ze zelf geschreven op basis van originele filmtracks. Oprichters van de Bohunks zijn Piet Schreuders en Gert-Jan Blom. Blom is platenproducent, speelt contrabas en is leider van de band. Tot zover deze The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenbeerk. De techniek was vanavond in handen van Hans Meerman. Presentatie Karin van den Bogaert.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In deze aflevering filmmuziek van Leroy Shield, oftewel Leroy Bernard Shield. Hij leefde van 1893 tot 1962. U hoort een tweede aflevering deze keer met muziek van de serie korte films The Little Rascals uit de periode 1930 tot 1936. De soundtrack is op cd verschenen, uitgevoerd door een ensemble van Nederlandse muzikanten, de Bo Hunks, onder leiding van Peter Steuwe. De eerste serie tracks die u gaat horen begint met Good Old Days, Beautiful Lady, Bassooning en On the Snow.

Dat was een studioorkest onder leiding van de componist zelf, Gianni Ferrio. Filmmuziek uit Toto Contro I Quattro. 10 jaar na deze film componeerde Gianni Ferrio een score voor actieregisseur Duccio Tesari. En wel voor de film Tony Argenta, Big Guns. En Big Guns staat tussen haakjes achter de naam van de hoofdpersoon. Tony Argenta is namelijk een huurmoordenaar die eigenlijk uit het vak wil te stappen, maar na de onnatuurlijke dood van zijn vrouw en dochter zijn gereedschap wel moest oppakken om wraak te nemen. Alain Delon speelt deze Argenta duisterder en killer dan ooit. In 1973 staat Delon op de top van zijn carrière, met als gevolg dat hij de ene na de andere zware jongen speelt. Hij oefent ook invloed uit op de keuze van de muzikanten. En zo komt de naam van Gianni Ferrio naar boven. Die is zijn loopbaan ten slotte begonnen als begeleider van artiesten als Teddy Rino, Bobby Solo en Mina. En Ferrio is ook arrangeur en dirigent geweest op het Sanremo Festival, waardoor hij de kans had gekregen eerste scores te schrijven voor televisieproducties. Voor Tony Argenta, Big Guns uit 1973, componeert Ferrio een razendsnelle jazzscore die met Hammondorgel en mondharmonica precies het midden houdt tussen grote stadsdynamiek en introvertie. We gaan weer luisteren naar een studioorkest, gedirigeerd door Ferrio zelf.

Dat waren filmscores voor Tonio Argenta, Big Guns uit 1973. U hoort een studioorkest, gedirigeerd door de componist zelf, Ferio. En tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, met voor de tweede keer aandacht voor de filmmuziek van Ferio. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenburg.

U luistert naar de Concertzender en naar The Sound of Movies. Jazz in de film, aflevering 319. Het is deel 5 van Georges Delerue. De Franse filmcomponist Georges Delerue leefde van 1925 tot 1992. In die 67 jaar schreef hij de muziek voor 250 film- en televisieproducties. Hij was opgeleid aan het Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse in Parijs. Zijn klassieke training is in zijn stijl terug te vinden, maar uit zijn conservatoriumstudie blijkt al dat hij ook voor muziek, theater en dans belangstelling had. De laatste uitzending met zijn muziek was in oktober 2019. Als herintroductie van Georges Delerue beginnen we daarom met een curiosum. Het is geen muziek uit film en al helemaal geen jazz, maar wel een illustratie van Delerue's begin in de muziek als orkestleider en arrangeur. In het begin van de jaren 60 componeerde hij liedjes voor de theatershows van het artiestenduo Marc Chevalier en André Schlesser, bekend als Marc et André. Op hun album Marc et André Chansons de Théâtre staan er twee. Het eerste chanson komt uit het toneelstuk Rose Rouge pour moi. Het toneelstuk werd oorspronkelijk in 1942 in het Engels geschreven door de Ierse toneelschrijver Sean O'Casey. Het liedje heet in de Franse versie Un pauvre chat noir, op tekst van Michel Abbard. Het stuk werd in Frankrijk geregisseerd door de toneelvernieuwer Jean Villard, directeur van het Théâtre National Populaire in 1961. Het tweede theaternummer heet Chanson de la Salutiste. Het komt uit het toneelstuk Un Otage, dat in 1962 door Georges Wilson in het Théâtre de France werd geregisseerd. Oorspronkelijk is ook dit een Iers toneelstuk, The Hostage van Brendan Meehan uit 1958. Het drama gaat over een gevangengezet 18-jarig lid van de IRA, de Ierse Republikeinse Verzetsgroep. In de finale zingt zijn lijk cynisch dat je je medemens moet liefhebben. De tekst van het Franse chanson is van de vertalers van Biens eenakter, Jean Paris en Jacqueline Sundström. De beide liedjes die u achter elkaar gaat horen worden twee stemmen gezongen door Marc et André en de orkestratie is van de componist Georges Delerue. En hij dirigeert ook zelf het theaterorkest.

0: ronde.
1: La terre est ronde.
0: Suis au bandit à la curée, suivons notre maître Jussieu. Véritable Argus au Saint-Dieu et véritable Briaret. En avant-garde à vous, messieurs. À vous, messieurs.
1: Et puis, discrétion assurée.
2: Georges Delerue heeft niet zoveel jazz in zijn scores verwerkt, behalve wanneer de hoofdpersoon van de film iets met jazz te maken had, zoals in Tiré sur le pianiste van François Truffaut. Daarvan hebben we de muziek in 2003 gedraaid. De score Tiré sur le pianiste uit 1960 trok de aandacht van Jean-Paul Melville, een filmmaker met een notore argwaan jegens de kracht van de filmmuziek. Voor deze grote cineast van het Franse cinema schreef Delerue dus ook een score met jazz-invloeden, maar nu omdat het een misdaadverhaal betreft, L'aîné de Verchaux. Letterlijk betekent de titel De eerste man van de familie Verchaux. Dat is ironisch bedoeld. Die man is het belangrijkste omdat hij de bodyguard is van de paterfamilias, een rijke bankier. De hoofdrol is dan ook voor Jean-Paul Belmondo. Hij speelt een vroegere paratrooper en bokser die na zijn laatste verloren gevecht de baan aanneemt als privésecretaris annex persoonlijk beschermer van Dieudonné Verchaux, een rol van Charles Vanel. In Nederland werd de film in 1963 uitgebracht onder de titel Het einde van een gentleman. Die keurige heer was aanvankelijk de bankier Verchaux, totdat hij naar de Verenigde Staten ontsnapt op de vlucht voor de Franse belastingen. Even later verliest ook de bodyguard zijn betrouwbare imago wanneer hij op jacht gaat naar het verstopte vermogen van zijn baas. Georges Delerue componeerde een bedachtzame score bij de fraude en dubbelspelletjes. L'aîné de Verchaux is een misdaadfilm naar een roman van Georges Simenon, maar eentje met een berekenend aftasten van de gevoeligheden tussen een 30-jarige en een 70-jarige. Hier past jazzmuziek met een subtiele, ritmische scandering bij. Opmerkelijk is dat Delerue later meermalen heeft verklaard dat hij bepaald niet gelukkig was met zijn score. Jean-Pierre Melville regisseerde als een dictator en legde ook de componist zijn aanwijzingen op. Hij wilde specifiek een Americana-teneur in het hoofdthema voor de reis van de twee mannen door de Appalachen in Amerika, een mondharmonica-thema dat de indruk moet wekken van een western, en jazzstukken die de spanning uitdrukken tussen de beide concurrenten om de macht. Dit neemt niet weg dat de soundtrack populair is geworden, vooral dankzij het singeltje van het thema Les Appalaches, dat in 1963 werd uitgebracht.

We vullen deze uitzending met vier losse thema's voor films uit de jaren 60. De tijd van de opstandige Nouvelle Vague in de Franse cinema. Om te beginnen hoort u een korte suite uit La Dénonciation, een misdaaddrama uit 1962. Onder regie van Jacques Doniol Valcroze speelt Michel Ronet een lid van de Résistance, het Franse verzet tegen de nazi's. Onder druk van de Gestapo verraadt hij mede verzetstrijders, maar na de oorlog krijgt hij verwoeging dat hij als een held wordt beschouwd. Delerue componeerde een hoofdthema met een constant stuwend ritme van de brushes op de bekkens en een dwarrelend fluitthema. De gestopte trompet staat voor de verleiding van zowel het goede als het kwade. Uit 1964 stamt de komedie Un Monsieur de Compagnie van de regisseur Philippe de Broca. Een man die verwend is opgevoed door zijn rijke grootvader moet zich ineens zonder geld zien te redden wanneer er geen erfenis blijkt te zijn. Als hij een grote reis onderneemt, zegt Delerue's vrolijke thema voor jazzcombo dat het wel goed zal komen. Ook in 1964 schreef Delerue de muziek bij de misdaadthriller L'Insoumis van regisseur Alain Cavalier. Alain Delon speelt de Luxemburger Thomas Flassenrood, die tijdens de Algerijnse vrijheidsstrijd deserteert uit het Franse Vreemdelingenlegioen. Zo komt hij bij een ondergrondse verzetsgroep terecht. Het thema van Delerue heet La Fête Triste. Het is geschreven voor een kleine bezetting van contrabas, piano en drums en krijgt vooral door de accordeon een melancholieke bijsmaak. De gestopte solotrompet staat voor de eenzame hoofdpersoon. L'Insoumis, dat betekent de rebel, maar de exporttitel van de film luidt The Unvanquished. Dat betekent degene die onoverwonnen is. In 1965 maakte Claude de Givré een combinatie van komedie, misdaad en drama. L'amour à la chaîne. Een Parijs meisje van 19 beleeft een rommelige liefdesaffaire en besluit daarom maar prostituee te worden. Delerue componeerde een sluipend ritmisch thema op drums en accordeon, maar onderbreekt dit door dreigende staccato-strijkers wanneer het meisje met de keerzijde van het vrije bestaan wordt geconfronteerd. U hoort de thema's uit La Dénonciation, Un Monsieur de Compagnie, L'Insoumis en L'Amour à la Chaîne uit 1965 achter elkaar.

Dit bracht ons aan het einde van het programma The Sound of Movies. Techniek, Dirk Winkel. Samenstelling, Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. En we zijn bezig met een serie rond filmmuziek van de Amerikaanse componist Leroy Shield, oftewel Leroy Bernard Shield. Geboren in 1893 en gestorven na een arbeidzaam leven in 1962. In het komende uur muziek die hij schreef voor de korte filmpjes. Wie kent ze niet van Oliver Hardy en Stan Laurel. Films die gemaakt zijn in de periode 1931 tot 1936. De muziek is te vinden op cd's van The Bo Hunks. Een ensemble van Nederlandse muzici dat veel filmmuziek van onder andere Shield op cd heeft gezet. De eerste vier nummers heten On to the Show, Rockin' Chair, Colonial Gaieties en On a Sunny Afternoon.

filmmuziek uit de periode 1927-1935 uit Laurel en Hardy lachfilms. U hoorde Ronnie Hazelhurst en zijn orkest in tenslotte Golfers Blues. En allemaal composities van Leroy Shield, dit hele uur trouwens. Het orkest gaat verder met onder andere Colonial Gaieties.

Dit is de Concertzender. U luistert naar ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Met muziek van de Amerikaan Leroy Shields voor Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Allemaal door Ronnie Hazelhurst en zijn orkest. U hoorde tenslotte Our Relations and Title. En we gaan nog even een half uurtje door. Hier is Cuckoo.

Ronnie Hazelhurst en zijn orkest met filmmuziek van Leroy Shield voor Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Tot slot Smile When the Raindrops Fall. En dan in het laatste kwartiertje onder meer Looking for a Locket.

In dit uur, The Sound of Movies, hoort u filmmuziek van de Amerikaan Leroy Shield voor de Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Steeds uitgevoerd door Ronnie Hazelhurst en zijn orkest. Bedankt aan programmamaker Kees Hoogenberg. U luistert naar de Concertzender, 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt vriend worden van de Concertzender vanaf €25 per jaar. En dat kan via onze website concertzender.nl. U kunt zich aanmelden en dan ontvangt u ook nog eens een cd met werk uit de Concertzender archieven. U bent van harte welkom als vriend bij de Concertzender.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag deel 6 over Andrew Previn in de reeks Jazz in de Film. Muzikale alleskunner Andrew Previn overleed 28 februari van dit jaar, 89 jaar oud. De in Duitsland geboren Andreas Ludwig Priwin studeerde als jochie al aan het Sternisch Conservatorium in Berlijn. Totdat hij met zijn Joodse familie in 1937 naar Parijs verhuisde. Hier zet hij als André-Georges Previn zijn studie voort aan het Conservatoire de Paris. Hij was 12 jaar toen hij in 1941 met zijn ouders naar Amerika vluchtte. Het wonderkind hoorde Sweet Lorraine van Art Tatum en wist wat hij wilde verder in de jazz. Op zijn 13e trad hij voor het eerst op voor de radio met Hokey Carmichael. Previn wilde en kon veel meer. Hij won in 1956 de eerste gouden plaat in de geschiedenis van de jazz. En dat was voor een jazzarrangement gespeeld met Charlie Mann en Leroy Vanneker voor een theatermusical voor My Fair Lady van Frederick Loewe. Zo kwam Andrew Previn, voordat zijn roem als dirigent van vele symfonieorkesten begon, in de filmmuziek terecht. In 1996 programmeerden wij in onze serie Jazz in de Film de eerste aflevering met muziek van Andrew Previn. Dat was een LP met zijn score voor de Subterraneans uit 1960. Sindsdien zijn er op CD bonus tracks van die soundtrack uitgebracht. Een goede reden om nog eens volledige aandacht aan deze film te schenken. Musical producent Arthur Freed, de initiator van American in Paris in 1951 en ook Singing in the Rain in 1952, deed in 1960 een dappere poging om hip te worden. Hij wilde het boek The Subterraneans van Jack Kerouac toegankelijker maken voor de Beat Generation door een film van te maken. Muziek speelde hier een belangrijke rol en daarvoor werd de jonge Andrew Previn aangetrokken. Previn kon beschikken over het neusje van de zalm van de West Coast Jazz. De soundtrack was een groter succes dan de film zelf. In Kerouac's verhaal draait het om het verzet van de tegencultuur in een land dat zich slecht aanpast aan andere rassen en nieuwe tijden. In de visie van Arthur Freed nam regisseur Reynolds McDougall een voornamelijk blanke cast op met Leslie Caron en George Peppard in glorieus gekleurd CinemaScope. En daar sprak te weinig ontevredenheid met de maatschappij uit. Alleen de muziek ontving lof. Jazz was de muziek van Kerouac en jazz vormt ook het idioom voor de score van Previn. Bovendien zit er veel muziek in het filmverhaal. En ook deze source muziek bestaat uit de beste jazz van die tijd. Hier is de score voor The Subterraneans.

0: Dat was de score van de film The Subterraneans, een film uit 1960 met muziek van Andrew Previn. U hoorde Andrew Previn en Russ Freeman, piano, Terry Mulligan, bariton sax, Shelley Mann en Dave Maley, drums, Art Farmer en Jack Sheldon, trompet, Buddy Clark en Brad Mitchell, bas, Art Pepper, alt sax, Bill Perkins, saxofoon, Bob Enveldsen, trombone en, niet te vergeten, zangeres Carmen McRae. Dit was Jazz in de film bij de Concertzender. Vandaag deel 6 over de muziek dus van Andrew Previn. Dit was uit 1960 dus de muziek voor de film The Subterraneans. Het programma werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg.
1: Concertzender.nl

The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, de Duitse componist Rolf Wilhelm, geboren in 1927. En dit is aflevering 2. Wilhelm componeerde voor meer dan 100 films en series voor tv. Denk bijvoorbeeld aan De Commissar, Derk en Tatort. Vorige week lieten we u zijn score voor de film Das Schlangenei horen en luistert u vandaag nog een keer naar de titelmuziek en enkele delen uit deze Ingmar Bergman film.

Muziek uit Das Schlangenei werd uitgevoerd door een studioorkest. We gaan verder met Es muss nicht immer Kaffeejaag sein. Ook weer muziek van Rolf Wilhelm. En dit komt uit een thriller van Geza von Radvanyi uit 1961. Het Südfunk Tanzorchester staat onder leiding van de componist.

0: wonder how much longer they're gonna be.
1: I don't know.
0: Are you sure this is the place they told us to meet them?
1: Shakespeare.
0: Longfellow.
1: What goes up the chimney?
0: Smoke.
2: Stan Laurel en Oliver Hardy zelf nog even aan het woord en muziek van Leroy Shield. De originele filmscore van Our Relations. Een comedy van Harry Lackman uit 1936 met Laurel en Hardy in de hoofdrollen als zichzelf en als hun tweelingbroers. Het zijn opnamen gemaakt in de jaren 90 van de vorige eeuw door Nederlandse muzici, te weten de Bo Hanks onder leiding van Peter Steuwe en het Metropoolorkest onder leiding van Jan Stule. De Bo Hanks zorgen voor de afsluiting van dit uur met enkele thema's uit korte Laurel en Hardy comedies uit de periode 1930 en 1931. Achterin volgens Gangway Charlie, Candy Candy en Give Us a Hand.

Dat waren nog de Bohunks met thema's uit korte Laurel en Hardy comedies uit de periode 1930-1931. U luisterde naar The Sound of Movies met filmmuziek van Leroy Shield, samengesteld door Kees Hogenbirk. Kijkt u voor details op concertzender.nl.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond van 6 tot 7 uur, The Art of the Improvisers.

Dit is de Concertzender en wij gaan verder met ongehoorde scores. Dat betekent dus veel muziek. En ik wijs u nog even voordat we beginnen op de mogelijkheid om meer te weten over onze programmering en de programma's, dus de playlist bijvoorbeeld van elk programma. Dat kunt u namelijk allemaal vinden op onze website concertzender.nl. Daar kunt u ook vinden de manier waarop u ons kunt steunen, want wij als vrijwilligersorganisatie hebben hard en ook heel graag uw steun nodig. Goed, dan gaan we dus beginnen aan ongehoorde scores. We beginnen met Randy Newman, Cold Turkey. Het is een comedy van Norman Lear uit 1971, waarin een sigarettenfabriek als reclamecampagne $25 miljoen belooft aan een stadje als ze het een maand lang lukt te stoppen met roken. De film is onder andere met Dick Van Dyke. We beginnen met de suite met de ongebruikte muziek voor de film Cold Turkey, gecomponeerd door Randy Newman en gespeeld door een studioorkest.

Dat was een suite met ongebruikte muziek voor de film Gold Turkey. Muziek dus van Randy Newman. U hoorde een studioorkest. En dat is ook zo bij het volgende, want nu gaat u luisteren naar de uiteindelijke score voor de film Gold Turkey. Een comedy dus van Norman Lear uit 1971 met onder andere Dick van Dyke. De muziek is dus zoals gezegd gecomponeerd door Randy Newman en de uitvoerende een studioorkest.

Ja, weet u het nog? Die ontzettende hunk Eric Estrada, die Frank Poncho Poncherello speelde. En daarnaast natuurlijk ook nog Larry Wilcox als John Baker in die aparte serie Chips. Ja, over politie, licht politievermaak zullen we het maar noemen. Daarnaast natuurlijk allerlei sociale onderwerpen en prachtig stuntwerk. En daarbij altijd weer die discomuziek, die muziek van die tijd. En het was altijd raak. Of het nou ontspannen was of actie, het was discomuziek. En dat was natuurlijk de muziek van Alan Silvestri. We gaan nog een stukje laten horen van Chips, maar dan uit seizoen 2. En dan hoort u de main title, gecomponeerd door John Parker in een arrangement van Alan Silvestri. En die nieuwe main title werd ook als herkenningstune voor seizoen 3 gebruikt. Maar liefst 6 seizoenen namelijk was die serie Chips te zien. Maar die seizoen 3, waar de serie waar u net muziek uit hoorde, dat was de meest populaire in de top 20 destijds in de Verenigde Staten. Gouden tijden, eind jaren 70, begin jaren 80. Muziek van Alan Silvestri.

Daar word je helemaal vrolijk van. Muziek van Chips uit Amerika natuurlijk. Muziek van Alan Silvestri. En aardig om toch te vertellen als afsluiting is dat Alan Silvestri elke keer bij elke aflevering zijn best deed om weer een nieuw disco deuntje te bedenken, zodat elke aflevering ook werkelijk unieke muziek bevat. We gaan verder naar Hairspray uit 2007, muziek gecomponeerd door Mark Shaiman en Scott Whitman. Songs uit de theatermusical van 1988, al wel opgenomen voor de musicalverfilming, maar alleen als instrumentale underscore in de film terechtgekomen. U kunt gaan luisteren naar de Hollywood Studio Symphony onder leiding van Lon Hoyt, met zang van Patty Darcy, Mark Shaiman, Christine Ebersole, Jennifer Lewis, Nathan Lane en Keira Saddle. Hairspray.

that I was crowned Miss Baltimore, crowned.

Muziek van Mark Shaiman en Scott Whitman uit de film Hairspray uit 2007. Ja, een aanstekelijke en uitbundige verfilming van die beroemde Broadway musical. Wat een rotwoord. Geïnspireerd op John Waters' gelijknamige film in 1988. Het speelt zich af in Baltimore, 62. Cuba-crisis, R&B, de muziek van de jeugd die elke week trouw naar de Corny Collins Show kijken. Ja, een apart muziekprogramma op televisie. De muziek is zwart en de dansers zijn wit. En als dan de mollige Tracy danseres bij het programma wordt, begint ze samen met haar vriendin Penny en hun nieuwe zwarte bondgenoten een campagne voor raciale integratie. Ja, de film werd vooral ook nog eens berucht bekend door die vrouwenrol van John Travolta als Edna Turnblad. We sluiten af met Come So Far uit Hairspray. En ik zeg nog even dat dit programma samengesteld werd door Kees Hogenbeer.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar ongehoorde scores. Vandaag Gangs of New York. Een drama van Martin Scorsese uit 2002 over jeugdbendes in New York. En we zijn dan aan het einde van de 19e eeuw. Hoofdrollen waren er voor Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz en Daniel Day-Lewis. Vandaag hoort u de niet gebruikte score van de Amerikaanse componist Elmer Bernstein. Hij leefde van 1922 tot 2004. Het studioorkest staat onder zijn leiding.

U heeft geluisterd naar de niet gebruikte score van de Amerikaanse componist Elmer Bernstein voor de film Gangs of New York. Het studioorkest stond onder zijn leiding. Volgende keer in Ongehoorde Scores kunt u de wel voor Gangs of New York gebruikte score van Howard Shore horen. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar Ongehoorde Scores. Gangs of New York, een film van Martin Scorsese uit 2002 over jeugdbendes in New York aan het eind van de 19e eeuw. Hoofdrollen waren er voor Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz en Daniel Day-Lewis. Vorige week lieten we de afgekeurde score voor Gangs of New York horen. Die was gecomponeerd door Elmer Bernstein. In deze aflevering de wel voor Gangs of New York gebruikte score en wel van Howard Shore. U hoort de suite Brooklyn Heights en wel de delen 1, 2 en 3. Het werk is samengesteld voor de film Gangs of New York uit reeds bestaande muziek van Howard Shore.

U kunt nu luisteren naar popsongs en reeds bestaande, diverse composities, uitgekozen door Martin Scorsese voor zijn film Gangs of New York. De werkjes worden uitgevoerd door onder andere U2, Peter Gabriel, Jocelyn Pook en Linda Thompson. We beginnen met Dark Moon High Tide.

Çalışan alan zırhı arka arka lızarı kadar.

Dat was Paddy's Lamentation, uitgevoerd door Linda Thompson. U heeft geluisterd naar Ongehoorde Scores, waarin vandaag de gebruikte score voor Gangs of New York, een kostuumdrama van Martin Scorsese uit 2002. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbeerk.

Dit is de Concertzender met ongehoorde scores. Deze keer muziek van Michel Legrand. En we beginnen met twee stukken muziek bij Wuthering Heights. Om te beginnen, het gezongen hoofdthema I Was Born in Love With You. Maar dat thema werd alleen instrumentaal in de film gebruikt. De tekst is van Alan en Marilyn Bergman. En het wordt gezongen door de Mike Kerb Congregation. En verder hoort u een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand. En dan krijgen we ook nog meteen daarna het thema van Wuthering Heights, instrumentaal. En dat is de uiteindelijke main title, muziek. Opnieuw een studioorkest onder leiding van Michel Legrand.

0: U hoorde het thema van Wuthering Heights, instrumentaal. De uiteindelijke main title muziek bij de film uit 1970. Een studioorkest stond onder leiding van de componist Michel Legrand. En we begonnen met het gezongen hoofdthema bij de film I Was Born in Love With You. Maar dat thema werd alleen instrumentaal in de film gebruikt. U hoort het nu in een uitvoering gezongen door de Mike Curb Congregation op tekst van Ellen en Marilyn Bergman. En verder hoorde u opnieuw een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand. Datzelfde, of misschien een ander, maar in ieder geval een studioorkest onder leiding van Michel Legrand, de componist, speelde ook de muziek bij Cops and Robbers uit 1973 is die film. Maar regisseur Aram Avakian heeft maar een paar seconden van de volledige score gebruikt. Of die alleen gebruikt als source music. En dat is muziek die binnen het filmverhaal afgespeeld wordt.
1: Do like I say and you won't get hurt. Put your hands above your head. All I want is all you've got. One wrong move and you're eating lead.
2: Hey man, why don't you grow up?
1: Look here. I'm not playing games. I'm serious.
2: Serious? Straighten out, man. When are you gonna grow up?

uit de film A Day at the Races van de Marx Brothers uit 1937 met songs van Bronislaw Kuiper. U hoorde Johnny Green in een studioorkest. Kuiper liet zijn voornaam nu schrijven met een W op het einde in plaats van met een U. Hij was nu componist in de vaste dienst van de studio MGM. Maar hij wilde meer dan revue-liedjes schrijven. Zijn kans op complete scores kwam in de jaren 40 met thrillers zoals Gaslight met Ingrid Bergman. Vanaf dat moment kon hij alle kanten op met grote opdrachten. In 1947 scoorde hij een grote hit met zijn thema uit Green Dolphin Street, een MGM-productie met Lana Turner en Van Heflin. De film van Victor Saville combineert vele romances met avonturen, omdat allerlei voorgenomen huwelijken worden bemoeilijkt, totdat tijd en locatie een sprong maken naar Nieuw-Zeeland. Het muziekthema On Green Dolphin Street werd een traditional voor jazzartiesten als Miles Davis, Bill Evans en John Coltrane. Toen tekstschrijver Ned Washington er ook nog woorden bij schreef, werd het een song van Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Tony Bennett, Mel Tormé en nog vele anderen. Nu de instrumentale versie van arrangeur Ray Heindorf, die het uitvoerde met het MGM Orkest. Het is een opname voor kant B van de soundtrack LP met Kuiper's score voor Auntie Mame in 1958.

Het thema van de film Green Dolphin Street, een film uit 1947. Filmster Lana Turner was in het huwelijk getreden met miljonair Bob Topping en daardoor 2 jaar van het witte doek weggehouden, zoals we wel vaker zien bij rijke mannen met mooie vrouwen. Toen ze in 1950 terug wilde komen in de schijnwerpers, moest filmstudio MGM een productie voor haar verzinnen. Het werd het melodrama A Life of Her Own. MGM verplichtte contractueel de beroemde vrouwenregisseur George Cukor om de film te maken. Het werd zo'n flop dat de mooie score van Bronislaw Kaper daardoor bijna in de vergetelheid raakte. Lana Turner speelt een aankomend fotomodel in New York. Ze is vastbesloten het te maken, maar in plaats van zich op haar carrière te richten, valt ze voor een getrouwde zakenman, gespeeld door Ray Milland. Maar wanneer die zijn echtgenote niet wil opgeven, gaat het fotomodel naar zijn vrouw toe om haar te vertellen dat ze haar man wil. Die echtgenote is invalide en dat kan het fotomodel haar nou ook weer niet aandoen. Ze volgt het voorbeeld van een verlopen collega-model, waarvan we eerder in deze uitzending het drukke All God's Chillum Got Rhythm hoorden, en ook zij pleegt zelfmoord. De screenings met een testpubliek, die had je in 1950 dus ook al, vielen zo negatief uit dat de studio het einde van de film liet overdoen. Lana Turner overleeft en wordt bovendien niet neergezet als een 45-jarige, wat ze zelf tamelijk oud vond. Bronislaw Kaper componeerde een prachtig ingehouden hoofdthema, gespeeld wanneer Lana Turner het eerste date heeft met haar kopermagnaat op de vleugel in het restaurant. Het heet dan ook Champagne Theme. Het is dan ook hun nummer. Kaper gebruikt het als rode draad in zijn score voor hun lastige relatie, aangevuld met sfeermuziek op de achtergrond. Het champagne-thema werd niet opgepikt, misschien omdat de film ook geen aandacht verdiende. Het gebeurt wel vaker dat de score beter is dan de film, maar een goede score kan een slechte film ook weer niet redden. We weten niet of Kaper zichzelf daarom een tweede kans gaf. Hij gebruikte het stuk gewoon nog een keer, 2 jaar later. Als Theme from Invitation werd het wereldberoemd. Fragmenten uit die film, A Life of Her Own, gedirigeerd door Johnny Green.

Dat waren fragmenten uit de film A Life of Her Own, film uit 1950, gedirigeerd door Johnny Green. Het was muziek van Bronislaw Kaper. In 1952 schreef Kaper de score voor het romantisch drama Invitation. De film gaat over een gelukkig getrouwde vrouw die ontdekt dat haar man door haar vader is betaald om haar te trouwen. Kapers hoofdthema is een nummer dat door andere artiesten werd overgenomen. Eerst hoort u, ter herkenning, het arrangement van Ray Heindorf, die het MGM Studio Orkest dirigeerde voor een album met Kaper-stukken uit 1958. De volle romantiek van Invitation is ook te vinden in de originele score van Bronislaw Kaper zelf. Zonder te kunnen vermoeden dat het stuk een inspiratiebron zou worden voor vele jazzmuzikanten, zette hij in zijn achtergrondmuziek in als spanningsmuziek, maar ook als easy listening. De muziek lijkt dan op source muziek, die in de film bijvoorbeeld uit een radio komt, maar werkt als dramatiserende underscore. In een scène in het restaurant, waar de liefde wordt verklaard, klinkt het, georchestreerd door Wally Haglin, als een rumba waarop wordt gedanst. En dan in het derde fragment hoort u het hoofdthema op piano, elektrische gitaar en contrabas, georchestreerd door Pete Rugolo. Het studioorkest werd gedirigeerd door Johnny Green uit Invitation.

Muziek uit de film Invitation uit 1952, studioorkest onder leiding van Johnny Green. De groep Guitars Incorporated zette het nummer Invitation in 1959 op een album vol vertegenwoordigers van de zogenoemde beatnik-cultuur tussen artiesten als Chico Hamilton en Don Rock. Die LP heet The Cool Scene, 12 New Ways to Fly. U hoort Bronislaw Capers Invitation door Guitars Incorporated. Hierna, in 1962, speelt Andrew Previn het nummer Invitation van Caper uit de gelijknamige film van uit 1952 op zijn album Hollywood at Midnight. Andrew Previn aan de piano met helaas niet nader gespecificeerd rhythm accompaniment.

0: Dit was bij de Concertzender The Sound of Movies in de reeks Jazz in de Film. Hoorde u vandaag filmmuziek van Bronislaw Kaper, de Pool van geboorte die het in Amerika ging maken. Samenstelling Kees Hoogenberg.
1: Pop art, muziek op de grens van pop en avant-garde.
2: Recentelijk zijn er twee soundtracks uitgekomen afkomstig uit de studio's van de BBC Radiophonic Workshop. Moeten we daar blij mee zijn? Vraagt samensteller Fons Moers zich af. En zijn antwoord is jazeker. Als je bedenkt dat het verschijnen van dit soort muziekstukken ook betekent dat de originele nog bestaan. Veel van het materiaal dat gemaakt is in de actieve jaren van de BBC Radiophonic Workshop is namelijk gewist of zoekgeraakt. Simpelweg omdat men nog geen historisch besef had, laat staan dat men wist dat de output van de workshop ooit zulke mythische proporties zou gaan aannemen. De BBC Radiophonic Workshop was de in-house studio van de BBC, die verantwoordelijk was voor vele hoorspelen en soundtracks op BBC Radio en TV tussen eind jaren 50 en begin jaren 90. Bekendste opdrachtgever binnen de BBC, de makers van de science fiction serie Doctor Who. En binnen die categorie horen de twee volgende muziekblokken dan ook. De eerste die we u dit uur gaan voorstellen is The Crotons, een vierdelig Doctor Who-serie uitgezonden eind 68, begin 69. Deze soundtrack is vooral kort omdat die voornamelijk bestaat uit special sound. En dat was meteen ook de naam binnen de BBC voor wat men eigenlijk special effects noemde. Men sprak niet eens van muziek. Begeleidende muziek werd in die jaren ingekocht of door een andere afdeling ingespeeld. De Crotons soundtrack, recentelijk uitgebracht door het Britse Silver Screen label, duurt maar 25 minuten. En daar hoort u nu een aantal nummers van. Dit blok, totaal 18 minuten durend, bestaat uit experimentele elektronische effecten die dus dienden ter ondersteuning van beeld en muziek. De maker van deze score is de workshop-medewerker Brian Hodgson. Let wel, we beginnen met het overbekende Doctor Who-thema door Ron Grainer en Delia Derbyshire.

18 minuten special effects, ook wel geheten special sounds, bij de Doctor Who-serie The Crotons van de BBC. We gaan verder met de soundtrack voor The Caves of Androzani. Een andere vierdelige Doctor Who-serie, eveneens uitgezonden door de BBC. En er blijkt in de loop der jaren veel veranderd binnen de BBC Radiophonic Workshop. In 1984 zijn we nu aanbeland en dat was de periode van de grote synthesizers en de computers binnen de workshop. Voorheen waren de medewerkers van de workshop technici die vooral tape verknipten en zelf apparatuur uitvonden. Een creatieve, maar ook een tijdrovende bezigheid. Dat ambacht van het knippen en plakken van tape werd dus overgenomen door het gebruik van diverse synthesizers. De eerste apparaten waren vaak nog loeiduur en ook nog loodzwaar, maar de BBC investeerde erin om voorop te kunnen blijven lopen. Veel bekendere namen vertrokken uit de workshop. Denk aan mensen als Didier Derbyshire, John Baker, David Kane. En er kwam een nieuwe lichting voor in de plaats. Denk aan mensen als Paddy Kingsland, Roger Limp, Malcolm Clark en Peter Howell. De soundtrack die we nu gaan horen komt van de Doctor Who-serie The Caves of Androzani. De special effects, maar nu ook de muziek, zijn gemaakt en gecomponeerd door Roger Limp. Op een Fairlight en op een Yamaha synthesizer. Van deze serie hoort u 18 nummers en we beginnen wederom met het markante Doctor Who-thema, nu verder gemoderniseerd door Peter Howell.

De synthesizer klanken die de soundtrack vormen van The Caves of Androzani, een vierdelige televisieserie van Doctor Who uitgezonden door de BBC in 1984. Deze soundtrack en de andere die we draaiden in dit uur pop art zijn recent uitgebracht op het Britse Silver Screen label. Ze werden vervaardigd in de BBC Radiophonic Workshop. De workshop in haar oude vorm bestond vanaf eind jaren 50 tot aan de neergang begin jaren 90. Ze ging ten onder aan het feit dat ze haast overbodig was geworden in haar huidige vorm. Het hebben van synthesizers en vooral computers is het terrein geworden van mensen thuis. Niet meer nodig dus, zo'n grote logge in-house geluidsstudio en dus wegbezuinigd bij de BBC. Overigens bleek het niet helemaal het einde van de Radiophonic Workshop. Zo was in 2010 nog een live reunie van overgebleven leden van de workshop. En in 2012 is de workshop zelfs opnieuw opgericht. Niet in de vorm van een studio, maar wel als een online variant. Creative director van deze Radiophonic Workshop Nieuwe Stijl is Matthew Herbert. We zijn aan het einde van dit uur popart, samengesteld door Fons Moers. En de complete tracklist bekijkt u op onze site concertzender.nl.

Bij de Concertzender kunt u het komend uur gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film wordt het aflevering 185 en voor de zesde keer besteed we aandacht aan muziek van James van Heusen. Componist Jimmy van Heusen schreef muziek praktisch vanaf zijn geboorte in 1913 en zijn nummers werden opgenomen tot ver na zijn dood in 1990. Hoe meer je op zoek gaat naar zijn songs, des te duidelijker het wordt dat zijn werk compleet verweven is met de Amerikaanse populaire muziek. Hij maakte meer dan 800 liedjes, waarvan er minstens 50 tot het standaardrepertoire zijn gaan horen. En in meer dan 220 films zitten zijn songs. We hebben voor deze zesde aflevering met zijn Muziek voor uw pareltjes opgespoord te kunnen staven dat hij de meest succesvolle songwriter van de Verenigde Staten is. Van Heusen was nog een twintiger toen zijn composities werden aangekocht voor de anarchistische tekenfilmpjes van Chuck Jones. Chuck Jones was de maker van bijvoorbeeld The Roadrunner, waarbij hij bewust tegen Walt Disney's braafheid inging. In 1941 produceerde Chuck Jones de korte animatiefilm Toy Trouble, Goofy Groceries en The Sour Puss. En de componist van die tekenfilmmuziek, Carl Stalling, verwerkte in zijn instrumentale scores de song All This and Heaven Too. Jimmy van Heusen had All This and Heaven Too in 1939 geschreven en meteen geleverd aan trombonist Tommy Dorsey. Tommy Dorsey en his orchestra was een begrip in Amerika. Eind jaren 30 had de band zoveel succes dat Dorsey zelf een boys singer kon inhuren. En het was een jongen met een flexibele stem en een rank postuur. U weet het misschien al, ik heb het over Frank Sinatra. Het was de eerste keer dat Frank Sinatra nummers zong van Jimmy van Heusen, die hij pas veel later persoonlijk zou leren kennen. Sinatra klonk in zijn tijd bij Dorsey, van 1940 tot 1942 was dat, nog gewoon zuiver. Hij moet de kenmerkende wat melancholieke buiging in zijn stem aan het eind van de frase nog ontwikkelen. We gaan luisteren naar Frank Sinatra met de muziek dus van Jimmy van Heusen. Drie nummers, All This and Heaven Too, met tekst van Eddie DeLange, gebruikt de in ondeugende tekenfilmpjes, maar dan zonder zang. Daarna Polka Dots en Moonbeats, Sinatra's eerste hit met Tommy Dorsey en his orchestra. Het werd door Woody Allen gebruikt in 1989 voor zijn film Crimes en Misdemeanors. En het zit ook in het romantische drama Autumn in New York uit 2000. En als derde, tenslotte, Imagination, gebruikt door regisseur John Cassavetes in The Killing of a Chinese Bookie in 1976, maar daarin niet gezongen dus door Sinatra. Nu wel, we gaan luisteren.

Frank Sinatra zong drie liederen van Jimmy van Heusen. All This and Heaven Too, Polka Dots en Moonbeams en Imagination. Dat Jimmy van Heusen al op jonge leeftijd succes had met zijn composities mag blijken uit het nummer Deep in a Dream. Van Heusen componeerde het in 1938 met tekst van Eddie DeLange voor Bob Crosby en his orchestra. En het nummer werd in datzelfde jaar opgepikt door Artie Shaw en his orkest en ook door Cab Calloway. In 1939 door Woody Herman en later door nog vele andere bandleiders. Eerst hoort u de versie van de tansorkester Ville Bodies onder leiding van Humphrey Carpenter. Het werd gebruikt in de BBC-televisieserie Christabel in 1988. Christabel, gespeeld door Elizabeth Hurley, is een Engelse die in de jaren 30 trouwt met een Duitse jurist. Ze wonen in Nazi-Duitsland. En het schijnt op ware feiten te zijn gebaseerd dat haar man ervan wordt beschuldigd een aanslag op Hitler te plannen. De titel Deep in a Dream is veelzeggend. Het Duitse Ville Bodies Tanzorkester speelde het toen de hoofdpersonen het Nationaal Socialisme nog dachten te kunnen ontwijken, wat later natuurlijk onmogelijk bleek. De zanger is John Manger.

In 1955 werd Deep in a Dream ook opgenomen door Frank Sinatra. En Sinatra had de New Yorker van Houston leren kennen, omdat hij in Hollywood de buurman was van zijn goede vriend Bing Crosby. En song schreef voor Crosby's muziekfilms. Het klikte meteen tussen de beiden. U hoort Deep in a Dream, gezongen door Frank Sinatra dus in 1955, van zijn klassieke album In the Wee Small Hours.

Capitol Records bracht de vier liedjes van Jimmy Van Heusen en Sammy Kaan eerst op een EP'tje uit. En toen in het bijzonder Love and Marriage veel op de radio werd gedraaid, werd daar een apart singeltje van geperst. Dit werd eind 1955 een enorme hit voor Frank Sinatra. Van Heusen en Kaan wonnen er later een Emmy Award voor. En de belangrijkste televisieprijs is dat, zoals u weet. We hebben Love and Marriage al in een eerdere Van Heusen uitzending laten horen als herkenningstune van de televisieserie Married with Children. Nu hebben we alle vier de liedjes van het EP'tje uit Our Town gevonden. Dus hoort u hier de complete tv-musical in een arrangement van Nelson Riddle. Riddle dirigeert zijn eigen orkest.

En dat waren de vier liedjes afkomstig van het EP'tje Our Town. U hoorde een orkest onder leiding van Nelson Riddle. En de zanger was natuurlijk Frank Sinatra. Het liedje They Came to Cordura zit niet in de gelijknamige film uit 1959, maar werd door Jimmy Van Heusen met zijn vaste tekstschrijver Sammy Kahn een jaar eerder al geschreven ter promotie van de film. En dat deden ze wel vaker om speciaal te laten uitvoeren door hun favoriete zanger Frank Sinatra. In de western They Came to Cordura uit 1959 spelen Cary Cooper en Rita Hayworth onder regie van Robert Rosse een dramatische geschiedenis. Cary Cooper moest een Amerikaanse cavalerieofficier van in de 30 voorstellen, hoewel hij tijdens de opname al 57 was. Een jaar eerder had hij een facelift ondergaan, maar die was volgens de critici grotendeels mislukt. John Wayne bekritiseerde de film bovendien om zijn onpatriotische inslag. En dat zal niemand verbazen van de Republikeinse hardliner Wayne. De geschiedenis gaat over een expeditie van de Amerikanen in 1916 die zomaar Mexico binnenvallen om de Mexicaanse rebel Pancho Villa te pakken. Ook nu nog een opmerkelijk actueel thema overigens. De majoor van het Amerikaanse leger moet bepalen wie er voldoende moed hebben getoond om voor een medaille in aanmerking te komen, maar zo moedig is hij zelf ook niet. Hiervoor kwam Cary Cooper's gegroefde gelaat dan toch nog goed van pas. Frank Sinatra zingt het nummer They Came to Cordura van Van Heusen en Kahn, zoals altijd gearrangeerd door Nelson Riddle.

They Came to Cordura, een compositie van Von Heusen en Kahn, gezongen dus door Frank Sinatra. En het orkest werd geleid door arrangeur Nelson Riddle. James Von Heusen componeerde het nummer Like Someone in Love met tekst van Johnny Burke in 1944 voor de film Belle of the Yukon, waarin het werd gezongen door Dinah Shore. En een jaar later maakte Bing Crosby er een hit van. Het kwam tot de 15e plaats in de hitlijsten. En sindsdien is het een jazz standard, een klassieker op ieders repertoire. In 1963 speelde Andre Previn een week lang in de Steve Allen TV-show. En nu weet het wellicht. Previn is dit jaar op 28 februari overleden op 89-jarige leeftijd. Previn's pianospel klinkt vooral met Herb Ellis. Ellis was de gitarist in het tv-orkest van bandleider Don Trenor. En zo ontstond bij Previn en Ellis het plan om samen een album uit te brengen. Voor deze LP met de titel Four to Go leende Previn bassist Ray Brown uit de band van zijn vriend Oscar Peterson en regelde een weerzien met zijn vaste drummer Shelly Mann. Toen ze eenmaal met z'n vieren in Ray Brown Studio aan de westkust bij elkaar zaten, stelde Previn voor om als opwarmertje te beginnen met James Von Heusen's Like Someone in Love. En de eerste jam-sessie verliep meteen goed en de volgende take was nog beter. En nu hoort die tweede opname met Andre Previn piano, Herb Ellis gitaar, Shelly Mann drums en Ray Brown bass.

Dat was Like Someone in Love uit 1944. Andre Previn piano, Herb Ellis gitaar, Shirley Mann drums en Ray Brown bass. Papa's Delicate Condition uit 1963. Het is een komedie van regisseur George Marshall. Jackie Gleason speelt een familieman die er alles aan doet om zijn gezin tevreden te stellen en tegelijk overal zijn zin te krijgen. Het liedje Call Me Irresponsible leverde James Van Heusen en Sammy Kahn een vierde gemeenschappelijke Oscar op. In de derde aflevering, met muziek van Jamie Van Heusen, liet wel een instrumentale versie horen van het orkest van Robert Farnon. In de film werd het liedje gezongen door hoofdrolspeler Jackie Gleason. En na de Oscar werd Call Me Irresponsible echter een hit in de uitvoering van Frank Sinatra. Hoewel het daarna in heel veel films als illustratief achtergrondnummer is gebruikt, heeft Sinatra het nadien nauwelijks meer gezongen of op de plaat gezet. Luistert u dus goed naar de grappige tekst van Sammy Kahn.

En dat was de song Call Me Irresponsible. U herkende uiteraard Frank Sinatra. En deze grappige tekst was dus van Sammy Kaam. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van The Sound of Movies. Eerlijk gezegd had de programmamaker ook nog twee thema's uit Come Blow Your Horn uit 1963. En de song Star uit de musical Star 1968 voor u klaar liggen. Maar helaas dus vanwege de tijd kunnen we dat niet uitzenden. Dit was een programma van Kees Hoogenburg.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. U gaat luisteren naar deel 1 van een serie over zingende filmsterren. Vandaag Movie Star Memories van acteurs in Engeland uit de periode 1931 tot 1941, te horen op een mono LP uit 1974. Met muziek van Misha Spoljansky, Sigmund Romberg, Paul Abraham, Noel Coward en gezongen onder andere door John Miles, Renate Müller, Jack Buchanan, Paul Robeson en Elizabeth Welch en begeleid door een studioorkest. Om te beginnen zo dadelijk Goodbye Trouble uit Car of Dreams in een film uit 1932 gezongen door John Miles. The Night is Young uit One Heavenly Night, 1934 is die film. En de vocaliste is Evelyn Leigh. Dan I Like His Little Black Moustache door Binnie Barnes. En There's Something About You That's Different uit Song in Soho, film uit 1930. En dat wordt gezongen door Carl Brisson.